0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky! Geniet van je zomer met non-stop greatest.

hits. Smooth hits, non-stop at work. En ja, zelfs Christmas. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: BNR-nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky!
2: Geniet van je zomer met No.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer.

0: Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky!
1: Geniet van je zomer met

0: Sky Radio zo gevonden via elke smart speaker.
1: Je hoeft maar één ding te zeggen tegen Google, Alexa of Siri. Speel Sky Radio.
2: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.
0: 24/7 non-stop greatest hits.
3: Sky Radio.
0: De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een

0: toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar dat lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Sky! Geniet van je zomer met

0: 80 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis.
19: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
23: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van Voodoo.
23: Aldi.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
24: Fans van Voodoo.
23: Aldi.
26: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Smit Tuinmeubelen.
10: Goedemorgen, het is 6:30 op deze vrijdag 21 augustus. Ik ben Frits Hemelkamp en straks krijg je van mij het laatste nieuws en situatie op de weg. Maar eerst kijken we even naar het weer. Laura Ozinga, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
10: Vanochtend een mooie zonsopgang gezien, tenminste ontluikend zonnetje in de achteruitkijkspiegel. Belooft dat een mooie dag te worden vandaag?
18: We gaan de zon zeker zien, maar we gaan wel een wisselvallige dag tegemoet. Gedurende de ochtend trekken er al buien vanuit het noordwesten het land over. Het zuidoosten houdt het langste droog. En vanmiddag trekken die felle buien dan verder het land op. En zijn ze opnieuw stevig en talrijk. In de loop van de middag zijn de meeste buien voor het binnenland. Wordt het juist in het kustgebied wat droger. En ja, met zo'n 19 tot 20 graden blijft het iets aan de koele kant.
10: We staan natuurlijk aan de voet van het weekend. Formule 1 weekend ook nog eens. Wat belooft dat?
18: Ja, zaterdag start wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger. Komt de zon ook wat meer tevoorschijn. Met zo'n 20 graden blijft het wel opnieuw dus een beetje aan de koele kant. En de meest matige wind komt dan uit het noordwesten. Zondag wordt echt een stuk droger. Al is vooral het noorden in de ochtend wel gevoelig nog voor wat buien. Verder is er ook zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 20 tot 21 graden. En maandag wordt er echt warmere lucht aangevoerd. Wordt het ook zonnig en droog. En zeker de dagen daarna wordt het weer wat warmer.
10: Kijk, de zomer komt terug. Laura, dankjewel.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
10: Wat ook terug is, dat zijn de flitsers. Op de A12 bijvoorbeeld 83.1, de A15 46.6, de A27 112.3, de A28 59.6, de A50 213.1 en de A58 160.6.
27: Sky Radio.
28: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
10: De oorlog in Iran zorgt voor hogere energieprijzen, maar we merken daar nog relatief weinig van, heeft ABN AMRO onderzocht. Van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hadden we veel meer last. Toen gingen we per maand een stuk meer betalen voor onze energie. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog is het wel een stuk duurder geworden aan de pomp. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Zo wordt er bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brancheorganisatie BOVAG zien een toename van de overlast. BOVAG ziet ook dat klanten steeds vaker juridische klachtenbrieven door AI laten schrijven. En Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans hebben dat trouwens maar half kunnen zien. Door technische problemen lag de livestream er lange tijd uit. Ook waren voetballiefhebbers vooraf al woest dat ze €5 extra moesten betalen om die stream te kunnen bekijken. Dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 6:55.

0: onderuit in je hangmat, met je voeten in een ijsbadje of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
12: Nu bij Otrium, 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer.
0: Yes.
1: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van.

0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. In Groningen is vanmorgen een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3 en dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was sprake van een verdachte situatie, maar wat dat precies was is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar een ziekenhuis gebracht. Automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld het aanpakken van de weg. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD vanochtend. Het weer op Sky Radio. We krijgen een wisselvallige dag met af en toe de zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet zo warm vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 7 uur.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Je wordt gecontroleerd op de A12 83-1 en verderop 74-7. De A28 59-4. De A30 16.3. De A50 213-3. En de A58 161-4.
0: Geniet van je zomer met

Goedemorgen, ik ben Frits Hemmelkamp. De ANWB meldt momenteel nog geen files, dus het rijdt in het land lekker door. Het weer van vandaag, zon en regenen wisselen elkaar vandaag af. Ook kan er nog lokaal een klap onweer volgen. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. De provincie Groningen is vanmorgen weer opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 3 en dat is uitzonderlijk. De meeste bevingen hebben een kracht van minder dan 2. Er is vooralsnog niets bekend over schade. In Katwijk is men begonnen met het ontmantelen van het decor van de musical Soldaat van Oranje. Na 16 jaar is de musical gestopt. En afgelopen nacht is de Dakota, die wordt gebruikt in de slotscène, teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. En in Friesland zijn 4 originele kanonskogels uit 1672 opgedoken. Een liefhebber bood ze aan op Marktplaats, waarna duidelijk werd dat de kogels gebruikt zijn bij de verdediging van Oldebekoop. De kanonskogels krijgen nu een permanente plek in een museum in het dorp. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: moet gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
12: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
26: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
28: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Mee Tuinmeubelen.
29: Goedemorgen, het is 7:30 inmiddels. Ik ben Frits Hemelkamp en straks praat ik je bij met het laatste nieuws en de situatie op de weg. Maar eerst kijken we even naar het weer. Laura Ozinga, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
29: Als ik hier in Hilversum naar buiten kijk, dan lijkt het een mooie dag te worden. Maar jij weet of dat ook echt zo is.
30: Ja, nou ja, vanmorgen zijn er inderdaad brede opklaringen. In het binnenland in elk geval. Daar is het ook op de meeste plaatsen droog. Maar vanuit het noordwesten trekt er steeds meer bewolking over. En ook meer buien. En die kunnen stevig uitpakken, mogelijk met onweer. Verder is er een afwisseling van zon en wolken. En ook middags trekken deze buien over. Nemen die buien vanuit het noordwesten dus steeds meer toe in het hele land. Daar wordt het aan het eind van de dag juist wat droger. Breekt ook meer de zon door dan de meeste buien in de oostelijke helft. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
29: Kijken we even vooruit naar het weekend. De Formule 1-liefhebbers, je zal maar op Zandvoort zitten. Moet de poncho dan ook mee?
30: Nou, in het weekend wordt het wel geleidelijk droger. Dus zaterdag valt vooral in de ochtend nog een bui. In de middag is het dan al droger. Komt de zon ook meer tevoorschijn. Met zo'n 20 graden blijft het wel koel. Cool. Vooral zondag en maandag lopen echt een stuk droger met meer ruimte ook voor de zon. En ook gaan de temperaturen wat meer oplopen. Met later volgende week in het binnenland ook weer kans op zomerse waarden. Maar helemaal droog gaan we het niet houden.
29: Laura, dankjewel. Of we wel door kunnen rijden, horen we van de AWB Erwin de Hart.
31: Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Afrit Egmond.
32: Sky Radio Flits Update.
33: Flitsmeister.
29: Je wordt gecontroleerd op de A7 167-8, de A12 75-0, de A28 59-4, de A30 16.2, de A50 213.2, de A58 161-4 en de A67 18.0.
32: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
29: Groningers zijn vlak voor 6 wakker geschrokken van een aardbeving. Het was iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Is in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar alleen allemaal duurder. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen, meldt krant. Alleen een bordje met 30 is niet genoeg om automobilisten langzamer te laten rijden. Dat meldt het Parool vanmorgen na onderzoek in Amsterdam. Als ook de weg anders wordt ingericht, gaat de snelheid omlaag, stelt de krant. Dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 7:30.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. Goed nieuws voor automobilisten, want ANWB meldt geen vertragingen momenteel. Het weer dan, zon en regen wisselen elkaar vandaag af. Ook kan de lokaal een klap onweer volgen. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. Het kabinet is niet van plan om mee te betalen aan de aanleg van de nieuwe tramlijn in Utrecht. De gemeente en provincie hadden om een bijdrage gevraagd voor een verbinding met de nieuwe woonwijk Rijnenburg. Maar Den Haag zegt daar geen geld voor te hebben. Dat nieuw niet altijd beter betekent, weten de inwoners van een appartementencomplex in Groesbeek nu ook. Omroep Gelderland meldt dat sinds het vervangen van de lift het ding al 5 keer is vastgelopen. Gisteravond was het opnieuw raak en moest de man door de brandweer worden bevrijd. Een opmerkelijke vondst in Rotterdam vanmorgen. Daar is in een portiek een witte slang gevonden. Agenten hebben de slang meegenomen. De eigenaar kan het reptiel ophalen bij het bureau aan het Merconiplein, schrijven de agenten op Instagram. En over een kwartier meer nieuws op Sky.
0: Sky Radio.
2: Non-stop greatest hits.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA.

0: Zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia.
12: Lekker. Kippie.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australiër van Russische afkomst. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord vanochtend. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. President Trump is een slecht en onbetrouwbaar iemand, zegt de premier van de Canadese provincie Manitoba. Aanleiding zijn onderhandelingen over lagere importtarieven. In ruil moeten Canadese provincies weer Amerikaanse alcohol toestaan, maar je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon, zei de premier. Alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er zijn wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda, nu nog maar 1000, meldt het AD vanochtend. Het weer op Sky Radio. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt ook niet zo warm vandaag, maximaal 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 3 over 8.

0: Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er zijn controles op de A7 bij 168.2, de A12 83.2, de A12 verderop 75.1, de A27 33.3, de A28 59.1, de A30 16.3, de A31 32.1, de A50 213.2, de A58 161.4 en de A67 18.0.
1: Sky! Geniet van je zomer met

0: het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging, of eigenlijk de enige vertraging, heb je momenteel op de A29 voor de Heinenoordtunnel. Er staat een te hoog voertuig en daardoor ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Het weer vandaag, zon en regen wisselen elkaar af. Ook kan er een klap onweer volgen. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Dijkwachten in Utrecht hebben tijdens inspecties scheuren ontdekt in meerdere dijken. Toch zegt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlander dat er geen reden is voor paniek. De schade aan de dijken valt mee en zal later worden hersteld. De politie heeft vanmorgen 2 invallen gedaan op een woonwagenkamp in Waalre, meldt Omroep Brabant. Leden van 2 arrestatieteams drongen de woonwagens binnen. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk, ook is niet bekend of er iemand is aangehouden. En in grote delen van Zeeland is afgelopen nacht de straatverlichting uitgevallen. Volgens Omroep Zeeland gaat het om de regio's Vlissingen, Middelburg, Tolen, Rijmerswaal en Sluis. Problemen zouden komen door een storing in de computer die de straatverlichting moet aanzetten. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Fintechnl/business.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: bestreekt. Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Smit Tuinmeubelen.
6: Goedemorgen, het is 8:30 op deze vrijdag 21 augustus. Ik ben Frits Elmokamp en straks praat ik je bij met het laatste nieuws en de situatie op de weg. Maar eerst gaan we naar ons eigen zonnetje in deze ochtend. Laura Ozinga, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, vertel, komt jouw collega ook nog aan de hemel staan vandaag? Of,
7: ja, er is vandaag zeker ruimte voor de zon. Maar we gaan ook een wisselvallige dag tegemoet. Gedurende de ochtend trekken er al buien vanuit het noordwesten het land over. Het zuidoosten houdt het langste droog. En vanmiddag trekken dan die felle buien verder het land op. Zijn ze opnieuw stevig en talrijk. In de loop van de middag zijn de meeste buien dan voor het binnenland. En wordt het in het kustgebied juist wat droger. Al blijft de kust ook wel door het warme zeewater gevoelig hoor voor buien. En met 19 tot 20 graden is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar.
6: En het weekend wordt het dan wat warmer?
7: Nou, zaterdag start wisselvallig, maar in de middag wordt het droger, komt de zon meer tevoorschijn. En met zo'n 19 tot 20 graden blijft het iets aan de koele kant. De meest matige wind komt dan uit het noordwesten. En zondag wordt het een stukje droger. Al is vooral het noorden in de ochtend gevoelig voor een bui. Verder is er ook zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 20 tot 21 graden. En vanaf maandag wordt er echt warmere lucht aangevoerd. Wordt het zonnig en droog en zeker de dagen daarna wordt het echt een stukje warmer.
6: De zomer komt weer aan, dankjewel. Hij heeft een file gevonden hoor, Erwin de Hart bij de ANWB.
8: Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl.
9: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
6: Je wordt gecontroleerd op de A1 120.0, de A12 12.2, de A12 verderop 83.1 en 125.2, de A15 88.2, de A27 112.5, de A28 59.9, de A30 16.2. Daar 50, 213.2, daar 58, 161.4 en de A67, 18.0.
9: Sky Radio.
3: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
6: Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en van de huizen die stonden te schudden. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De beving had een kracht van net geen 3. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar de brandweer heeft het voor het grootste gedeelte nog onder controle. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen en het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Dat heeft niemand overleefd. Het vliegtuig was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is niet bekend. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 8:55.

0: het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemmelkamp. Slecht goed nieuws voor automobilisten, want de ANWB meldt geen vertragingen momenteel. Het weer dan, zon en regen wisselen elkaar vandaag af. Ook kan er lokaal een klap onweer vallen. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. In Alaska is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Alle 8 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, meldt NOS. Het toestel zou onderweg zijn van Anchorage naar Cape Newenham. Dat is een radarstation van het Amerikaanse leger. Het is nog niet duidelijk of de aardbeving in Groningen voor schade heeft gezorgd. De provincie werd rond 6 uur vanmorgen opgeschrikt door een beving met een kracht van bijna 3. Dat is uitzonderlijk zwaar voor de regio. Een raadslid in Zandvoort wil dat de nieuwe camerabrillen van Meta worden verboden op de stranden in de gemeente. Volgens het raadslid worden de brillen gebruikt om stiekem opnames te maken van vrouwen in bikini. En dat moet stoppen, vindt hij. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker,
8: Kippie.
9: Nu bij Otrium, 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Hey jij, wat voor

0: van Jumbo.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Met non-stop greatest hits.
14: Het ANP nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frits Hemmelkamp. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is in het gebied wel vaker onrustig geweest. Het is het vroegere aardbevingsgebied. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte daarbij gewond. Omroep Brabant meldt dat er vanmorgen ook brand is uitgebroken op het vakantiepark van Peter Gillis in Soerendok. Daar zou een chalet zijn uitgebrand. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste gedeelte onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag ook weer vanuit de lucht kan. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militaire basis en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Weer op Sky Radio. Zon en regen wisselen elkaar vandaag af, met lokaal kans op een klap onweer. Het was vanmiddag zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 9:02.
13: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat 1 file op de A208 tussen Velsenbroek en IJmuiden. Daar ben je 7 minuten langer onderweg.
13: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
15: Je wordt gecontroleerd op de A1 120-0, de A7 168-0, de A8 3.7, de A12 83-1, de A15 53-5 en verderop 88-5, de A27 112-5 en 35-5, de A28 165-2 en 59-9, de A50 213-2, de A58 161-5 en de A67 18-0.
13: Sky! Geniet van je zomer met non-stop greatest.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Hoei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
12: Kippie!
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op de A12 tussen Ouddijk en Duitsland ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een file van 2 kilometer.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
28: En de flitsers die vind je onder andere op de A1 bij 120.0 en verderop 14.3. Op de A7 168.0, de A4 29.4, de A12 83.1 en 148.1. De A15 103.4, de A16 59.0, de A27 112.5 op 35.5 en 165.1. De A28 59.9, de A31 32.6, de A50 213.2, de A58 161.4 en de A67 18.0.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die

0: 18+.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Droom groots. Rij groter. De

0: tikkie anders doen.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: a doodaloo.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Sky Radio.
3: De hele zomer.
4: Your summer station.
3: Met non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 10 uur.
5: Frits Hemmelkamp, goedemorgen. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. De Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle, al laaide het vannacht hier en daar nog wel een beetje op. Door de regen gaat het toch de goede kant op, zegt de provincie Luik. Rusland heeft vannacht met drones de grens aangevallen tussen Oekraïne en Moldavië. Het grensverkeer is stilgelegd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn of schade. Moldavië is kandidaatlid van de EU en zit nog niet in de NAVO. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen, maar zegt nu dat het achteraf moeilijk aan te tonen is wie precies wat heeft gedaan. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de Amerikaanse regering illegaal in het land. Ook heeft hij verschillende veiligheidsregels overtreden. Zo zaten er te veel mensen op de boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby kwamen daarbij om het leven. Het weer op Sky Radio. Zon en regen wisselen elkaar vandaag af, met lokaal kans op een klap onweer. Tot vanmiddag zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:10.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland ben je 14 minuten langer onderweg. En ook op de A76 tussen Kunderberg en Duitsland ben je 8 minuten langer onderweg.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Je wordt gecontroleerd op de A1 bij 59,5. De A12, 132,3 en 234,2. De A6 bij 62,0. De A7, 168,0. De A12, 83,1 en 148,1. De A27, 33,6, 112,5 en 35,5. De A28, 46,2, 165,1 en 59,6. De A35, 69,1. De A50, 164,3. De A58, 161,4. En de A67, 18,0.
3: Geniet van je zomer met non.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu bij Otrium, 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou.
8: Kijk op jumbo.com.
20: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
23: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
22: Nu haal hè, dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
23: Aldi.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
23: Aldi.
0: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
27: Sky.

0: Sky, your summer station.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolight Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Oh, het riool is verstopt.
19: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool Reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
20: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
19: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Ons CW-fotoboek is er.
23: Spannend!
22: Wat is hij mooi geworden?
23: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
22: Voelt alsof we er weer zijn.
24: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
27: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
28: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
27: Boeie!
28: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
27: Lekker hoor!
28: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
27: Zoé!
28: De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Yes! Hamster!
29: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
30: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
29: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
30: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
32: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5.

0: BNR-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. Politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werd foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet het goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er 20 gaan, van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Dan het Sky Radio weer. Van west naar oost trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag is de zon wat vaker te zien, wordt een graad of 20. In het weekend minder buien. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
3: Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door een spoedreparatie, een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem, een kwartier vertraging bij afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij knooppunt Markezaad 4 kilometer file.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: Door het geflitst op de A1 richting Hengelo 120.0, A4 naar Leiden bij 16.5, A7 naar Groningen 168.0, A12 naar Ede 83.1 en richting Arnhem bij 148.1, A15 naar Gorkum 88.2, A16 naar Breda 59.1, A17 richting Moerdijk 6.6, A27 naar Utrecht 44.4, naar Almere 115.0, richting Hilversum 112.5 en richting Breda bij 35.5, A28 naar Hogeveen 165.2, naar Amersfoort 59.6, A30 naar Barneveld 16.3, A50 naar Zwolle 213.2, A58 naar Goes 161.4 en A67 richting de grens met België 18.0.
2: Geniet van je zomer met

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
21: Kippie.
22: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
26: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Core Date helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
27: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meern. De rechterrijstrook is dicht. A28 Groningen-Zwolle, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Hogeveen en de Wijk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Knoopend Markiezaan, 2 kilometer file, ook daar is de weg vrij.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.

0: op odido.nl/business.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
15: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.nl.
15: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Sky Radio.
25: De hele zomer.
9: Your summer
0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en JA21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint over een half uurtje. Het is de allerlaatste Grand Prix op het circuit en veel mensen gaan het missen, horen we bij de NOS.
3: Hier heb je ook nog echt een stukje festival erbij. Dat heb je op andere circuits. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt in Europa dat het echt op deze manier gewoon is opgezet. Dus ik vind het echt ontzettend jammer.
2: Veel mensen komen op de fiets naar Zandvoort en er was vanochtend zelfs een fietsfile op de boulevard.

0: Flits-update.
1: Flitsmeister.
2: Let op je snelheid op de A1 richting Hengelo 120.0. A7 naar Bolsward 108.0 en richting Groningen bij 168.0. A12 naar Ede 83.1 en richting Arnhem 148.1. Ook de A12 naar Utrecht 75.0. A17 naar Moerdijk 6.6. A27 naar Utrecht 44.4 en richting Almere bij 115.0. A27 naar Breda 35.5. A28 naar Hogeveen 165.2. A50 naar Zwolle 213.2. En de A58 naar Goes 161.4.
0: Geniet van je zomer met

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk.
2: Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe.
0: Download de gratis Sky app
2: en neem Sky mee naar het strand, op vakantie,
0: je werk
2: of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag,
0: non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten.
2: Dus smeer je goed in en zet Sky aan.
0: Your summer station.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Door een spoedreparatie een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen in 18 kilometer file. En op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
22: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, zijn doden gevallen. Paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrennen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd er in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Na brand vannacht in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 raakten er gewond, 2 zijn er slecht aan toe. Tijdens de brand stortte het trappenhuis in. Daarom moest het dak worden opengemaakt om te kunnen blussen. In het pand zitten ook appartementen, maar het is niet duidelijk of daar ook brand was. En oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1-race wint tijdens de laatste Grand Prix in Zandvoort. Hij zei dat voor de start van de eerste training.
2: Het zou fantastisch zijn, hè? Want dankzij zijn prestaties hebben we dit hier kunnen organiseren. Dat zou mooi zijn als

0: extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flitsers op de A7 richting Bolsward 108.0 en naar Groningen 168.0. A12 naar Ede 83.1 en naar Utrecht 75.0. A15 naar Rotterdam 46.9 en A15 richting Gorkum 103.6. A17 naar Moerdijk 6.6. A27 naar Utrecht 44.4. Richting Almere 115.0 en richting Hilversum 112.3. A27 naar Breda 35.4. A28 naar Hogeveen 165.2 en naar Amersfoort 59.4. A30 naar Ede 16.4. A50 naar Zwolle 213.2. A58 naar Goes 161.4. En de A67 richting de grens met België 18.3.
1: Geniet van je zomer

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
5: Boeie!
17: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
17: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Zoé!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
3: Redelijk druk op de weg komt ook door de regen en door vakantieverkeer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en Waterberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een half uur vertraging en 11 kilometer file. De spitstrook is dicht nog steeds op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen 12 kilometer file, een half uur vertraging.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.

0: gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Hands van Voordeel.
7: Aldi.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Hands van Voordeel.
7: Aldi.
11: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
21: Kippie.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Een Esso vind je overal.
0: Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
21: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Sky Radio weer. Vanmiddag buien met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 2.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf, 7 kilometer file.
1: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister. Flitsers op de A1 richting Amersfoort bij 29.9, naar Eemnes bij 33.7, A7 naar Bolsward 108.0 en richting Groningen bij 168.0 en richting Groningen bij 244.9. A12 naar Ede 83.3 en richting Utrecht bij 75.0. A15 naar Gorkum 90.5, A17 naar Moerdijk 6.6, A27 naar Gorkum 31.3, A27 naar Almere bij 115.0 en naar Hilversum bij 112.3. A28 naar Amersfoort 59.6, A30 naar Ede 16.4, A50 naar Zwolle 213.1 en de laatste de A58 naar Goes 161.4.
1: Geniet van je zomer met non-stop Greatest.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
18: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
19: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
23: Oei.
24: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
23: Lekker hoor.
24: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
23: Zo hé.
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Yes. Hamster.
0: get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor af het Hoenderlo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar bijna een half uur.

0: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Boeing.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Sky Radio.
9: De hele zomer.
10: Your summer station.
9: Met non-stop greatest hits.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelsvaan. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week 100 tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH-nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's een streamingsdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te zien. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En een bijzonder gezicht vanochtend op de A6 bij Almere. De romp van een Dakota, een historisch vliegtuig, werd naar Lelystand gebracht. Deed jarenlang dienst als decorstuk van de musical Soldaat van Oranje in Katwijk aan Zee. Nu die musical daar is gestopt, gaat het weer terug naar AVO Droom. En daar is het binnenkort weer voor iedereen te zien. Sky Radio weer. Vanmiddag buien met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 1:01.
9: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het is vrij druk op de weg. Bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven een kwartier oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met, zoals gezegd, een kwartier vertraging. A58, Breda Bergen op Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging inmiddels een half uur. En veel oponthoud op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor knooppunt Velpenbroek bijna een half uur vertraging.
9: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
11: Flitsers op de A2 richting Den Bosch 166.3. A6 naar Emmeloord 295.3. A7 naar Bolsward 108.0. A7 richting Groningen 168.0. A12 naar Ede 83.1. En richting Utrecht 75.0. A17 naar Moerdijk 6.6. A27 Almere 115.0. A27 naar Hilversum 112.4. A28 naar Amersfoort 59.6. A30 naar

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Hallo, Odido Bitter.

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar heeft een personenauto zijn fietsen verloren van de fietsendrager ter hoogte van Zoeterwoude. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 van Amsterdam Knoop de Nieuwe Meer is het wegdekken. Slechte toestand, de rechterrijst ook eens dicht. Vertraging een kwartier ook. Een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zojuist. Bij Knoop het Waterberg. De linkerrijst ook eens dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Wouwse Montage ook een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
14: Oei!
15: Aha Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: En alle Ariel, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes! Hamster!
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
22: Kippie.
23: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
27: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
28: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Nu
28: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
28: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
1: Hands van voordeel.
28: Aldi.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu
28: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
28: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
1: Hands van voordeel.
28: Aldi.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Non-stop greatest hits.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens bekende Britten had de krant telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Britse Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. €11 miljoen. Premier Jette is duidelijk, hij wil dat alle geldplannen van het kabinet brede steun krijgen in de Tweede Kamer. Dus niet dat partijen de begroting van het ene ministerie wel steunen en van het andere niet.
10: Onze inzet is er echt op gericht, brede steun voor de totale miljoenennota. Dus dat zijn alle begrotingen, inclusief het belastingplan.
22: Dus geen cherrypicking?
10: Nee, omdat je veel dingen hangen met elkaar samen en dan kom je elkaar ook snel in de weg te zitten.
7: Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag rond te krijgen. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee in een school zeker 2 mensen geraakt zou hebben. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. En taxibedrijf Uber heeft een megaboete gekregen van de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. De boete van meer dan €800 miljoen zou de 1 na hoogste ooit zijn op basis van de Europese privacywet. Uber heeft accounts van chauffeurs stopgezet zonder erover te communiceren. Die klacht kwam uit Frankrijk. Dat hier de boete wordt gegeven is omdat het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam staat. Dan de Sky Radio weer. In het oosten vanavond nog buien. Vannacht vooral aan zee met kans op onweer. Morgen eerst buien, maar 's middags van het westen uit droog met meer zon en rond de 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 4 uur.
4: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB.
30: Het is een stuk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd, die is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knoop het Waterberg, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
7: 22 meldingen. De A6 bij 290.0, 292.8 en 295.3. Ook op de A6 bij 62.2. De A7 167.8 en 210.8. De A10 4.3 en 2.1. De A12 63.1 en 133.4. En ook nog bij 75.0. De A15 103.6. De A16 58.7. De A7 16.6, de A27 115.0 en 112.4, de A28 59.6, de A30 16.3, de A44 17.4, de A50 213.1, de A58 161.4 en de A67 bij 17.8.
4: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Sky, your summer station.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
9: Kippie.
10: En hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Sky Radio Weekend weer.
13: Goedemiddag, 4:30 op je Feel Good Friday. Ik ben Marcel Barendse en we gaan het weekend doornemen met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Best wat buien vandaag. Blijven die vanavond ook vallen?
14: Nou, vanavond komt het vooral in het oosten nog tot buien. En ook vannacht trekken er buien over. En dan vooral over de kustgebieden. Die kunnen stevig zijn. Kan ook een klap onweer bij voorkomen. En zaterdag start ook wisselvallig. Het weerbeeld lijkt eigenlijk wel op het weerbeeld van de afgelopen dagen. Maar de buien worden geleidelijk minder fel. En in de middag trekken de meeste buien ook weg. Het wordt vanuit het westen dan droger. De zon komt ook meer tevoorschijn. Maar met zo'n 20 graden blijft het wel aan de koele kant.
13: En hoe wordt het zondag dan?
14: Zondag blijft het noorden gevoelig voor een bui, maar het is wel een stuk droger de hele dag. De zon die schijnt af en toe en de temperatuur die loopt op naar zo'n 20 tot 21 graden. En daarna wordt er echt warmere lucht aangevoerd, gaan de temperaturen stijgen. Maandag is het met zo'n 20 tot 23 graden al iets warmer. En ook wordt het vrij zonnig en droog, maar later in de week misschien zelfs zomers warm.
13: Oké, we gaan het meemaken. Dankjewel, Laura. En hoe het staat met de files deze vrijdagmiddag hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Erik Evengroen.
15: Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden werkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem voor knap het Waterberg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
12: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister. Wordt volop geflitst op de A2 156-8 en 249-8. De A6 bij 290.0, 295-2 en 62-2. De A7 86-9 en 168-2. Ook op de A7, maar dan bij 210.8 en 10.6. De A10 29-2. De A12 83-1 en bij 75-0. De A15 103.6. De A17 6.6. De A27. 115.0 en 112.4. De A28, 59.6. De A30, 16.3. De A50, 212.8. De A58, 161.4. En de A76 bij 19.2.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Alle Cabina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
18: Oei.
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
18: Zoei.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes. Hamster.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Welkom bij
20: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Sky Radio.
11: De hele zomer.
12: Your summer station.
11: Met non-stop greatest hits.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venraai, waar begin deze maand een grote brand was. De brand is uit, maar sommige bomen zijn nu zo verzwakt dat ze om kunnen vallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. En tot die tijd blijft het natuurgebied bij Venraai dicht. De autoriteit persoonsgegevens heeft een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen betalen... omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder dat te vertellen en met automatische systemen... en dat is tegen Europese regels. Nu de musical Soldaat van Oranje afgelopen is... is het vliegtuig dat als decor werd gebruikt vannacht afgevoerd over de snelweg... zegt de directeur bij Omroep West. Het tweede vliegtuig, want de eerste oude Dakota... heeft het transport naar Katwijk destijds niet overleefd.
14: Maar uiteindelijk bleek het transport niet rekening gehouden... te hebben met een breedte van een brug. Dus die is met een gang van 80 km per uur tegen een brug aangeknald. En dat gaf nogal wat gedoe op de A44.
13: De brug en het vliegtuig waren toen flink beschadigd. Daarna wilde het Luchtvaartmuseum Aviodroom wel een Dakota uitleggen. Die is nu dus teruggebracht zonder schade deze keer. En het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers... die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Dat is Sky Radio weer. In het oosten vanavond nog buien. Vannacht vooral aan zee met kans op onweer. Morgen eerst buien, maar 's middags van het westen uit droog... met meer zon en rond de 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 5.
11: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Eerst opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over de Amstel... en Knoop de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoop het Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
13: Flitsers worden gemeld vanaf de A6, 287.7, 290.0 en 295.3. De A7, 108.2, 168.4 en 210.8. De A12, 83.1, 75.0 en 6.0. De A13 bij 12.6. De A15, 103.6. De A17 bij 6.6. De A27, 115.0. De A28, 59.6. De A30, 16.3. De A58, 161.4 en 143.4. En de A76 bij 19.2.
11: Geniet van je zomer met

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur, bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Vakantieveilingen. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Fluorio.
22: Aldi.
24: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
22: Aldi.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
26: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
27: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Smit Tuinmeubelen. Sky Radio weekend weer.
28: Goedemiddag, 17:55. Ik ben Marcel Barendse en op deze Feel Good Friday praat Laura Ozinga je alvast even bij over de komende dagen. Goedemiddag, Laura.
29: Goedemiddag.
28: Ja, wisselvallig weertje. Blijft het nou zo?
29: Vanavond komt het vooral in het oosten nog wel tot wat buien. En ook vannacht trekken er nog wel buien over, vooral over de kustgebieden. En die kunnen ook stevig zijn. Er kan ook een klap onweer bij voor gaan komen. En ook zaterdag start wisselvallig. Het weerbeeld lijkt eigenlijk wel een beetje op het weerbeeld van de afgelopen dagen. Al worden de buien wel geleidelijk minder fel. En in de middag trekken de meeste buien weg richting Duitsland. Het wordt vanuit het westen droger. De zon komt meer tevoorschijn. Met zo'n 20 graden blijft het wel aan de koele kant.
28: En volgende week dan wordt het weer wat droger.
29: Ja, zondag blijft vooral het noorden nog wel gevoelig voor een bui. Is het wel een stuk droger ook, eigenlijk in het hele land. De zon schijnt af en toe en de temperatuur die loopt op naar zo'n 20 tot 21 graden. Maar daarna wordt er echt warmere lucht aangevoerd. Gaan de temperaturen stijgen. Maandag is het met zo'n 20 tot 23 graden normaal voor deze tijd van het jaar. Het wordt iets warmer al. En ook wordt het vrij zonnig en droog. En zeker de dagen daarna wordt het warmer. Maar droog gaan we het niet houden.
28: Oké, Laura, dankjewel. En hoe het met de files gaat, hoor je van de ANWB. Het Sky Radio Verkeer nu met Erik Evengroen.
30: Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhezen ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud.
31: Sky Radio Flits Update.
32: Flitsmeister.
28: 22 zijn het er. De A1 bij 79,4 en 44,6. De A2 128,8, de A6 290,0 en bij 295,4, de A7 108,2, 168,1 en 210,8, de A10 bij 22,4, de A12 83,1 en 75,0, de A15 103,6, de A17 6,6, de A27 115,0 en 112,4, de A28 133,9 en 59,6, de A30 16,3, de A31 32,4, de A50 212,9 en 164,8 en de A58 bij 161,5.
31: Sky Radio.
32: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
28: Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Eerst moeten verzwakte bomen worden weggehaald. De aardbeving bij het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. Volgens de burgemeester waren sommigen er gewoon doorheen geslapen, anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Max Verstappen start morgen vanaf de zesde plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris. En Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aankunnen. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij een toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2 over half 6.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: do.
1: Leave it if you were again. Punt NL.
2: Sky Radio.
3: De hele zomer.
2: Your summer station.
3: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
4: Ik ben Marcel Barendsen. Goedenavond. Max Verstappen heeft voor eigen publiek niet voor veel spektakel kunnen zorgen tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed de zesde tijd in Zandvoort. Max denkt dat er nog veel te winnen valt met de balans en de grip van zijn wagen.
5: It's something that we need to understand, I guess, now what we can do with the balance for tomorrow. To find a bit more grip, really. To close the gap a bit.
4: George Russell start in de sprintrace morgen van pole position voor Lando Norris. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. En in Frankrijk wordt gewaarschuwd voor 100.000 condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online verkocht, maar ook in sommige Franse apotheken. Bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Mensen die ze gebruikt hebben krijgen het advies een SOA-test te doen. Dat is Sky Radio weer. In het oosten vanavond nog buien. Vannacht vooral aan zee met kans op onweer. Morgen eerst buien, maar 's middags van het westen uit droog met meer zon en rond de 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 6 uur.
3: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
6: De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud.
3: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Flitsers gezien op de A6 290.0 en 295.4. De A7 210.8 en 245.1. De A12 bij 75.0. De A15 103.6. De A17 6.6. De A27 115.1 en 112.4. De A28. 59.6, de A30 bij 16.3, de A31 32.8, de A50 212.9, de A58 161.5, de A67 bij 18.0 en de A76 19.2.
3: Geniet van je weekend met non-stop greatest.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
4: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Smit Tuinmeubelen. Sky Radio Weekend weer.
5: Het is nu 6:30. Goedenavond, ik ben Marcel Barends en ik heb zo het nieuws voor je. Het Sky Radio verkeer komt er ook aan na het weekend weer met Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
6: Goedenavond.
5: Nou, het weekend komt eraan. Hoe wordt het?
6: Nou, vanavond zijn er enkele opklaringen, maar komt het in het oosten ook nog wel tot een enkele bui. In de nacht ontstaan er in de kustprovincies opnieuw stevige buien, met ook kans op een klap onweer. De minima liggen tussen de 12 en de 15 graden. Ja, en zaterdag ook nog wisselvallig weer. Het weerbeeld lijkt op het weerbeeld van de afgelopen dagen. Maar de buien worden wel minder fel, minder stevig. En in de middag trekken de meeste buien ook weg, wordt het droger en de zon komt meer tevoorschijn vanuit het westen. Met zo'n 20 graden blijft het wel wat aan de koele kant voor deze tijd.
5: Maar er komt wel weer wat warmer weer aan, hè?
6: Klopt, de temperaturen die gaan oplopen. Zondag nog niet. Dan blijft wel het noorden ook gevoelig voor een bui. Het is in de rest van het land wel al een stuk droger, ook in het noorden. En de zon die schijnt af en toe. De temperaturen die lopen op naar zo'n 20 tot 21 graden. Maar daarna wordt er echt warmere lucht aangevoerd en gaan de temperaturen stijgen. Maandag is het zo'n 20 tot 23 graden. Wordt echt een vrij zonnige en ook droge dag. En zeker de dagen daarna wordt het nog warmer. Dinsdag ook nog wel een droge dag. Maar zeker de dagen daarna worden wel weer wat meer wisselvallig.
5: We gaan het meemaken. Dankjewel, Laura. En staan er nog veel files? Dat hoor je van de ANWB. En daar is Erik Evengroen.
7: Er staan nog slechts een paar files. Wat nog opvalt is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole start 20 minuten oponthoud.
8: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
5: Een hele lijst. De A6, daar vind je ze bij 290.0 en 295.4. De A6 bij 62.3. De A7, 108.2 bij 168.2 en 210.8. Ook op de A7, maar dan bij 140.4. De A12, 8.6 en 75.0. De A13, 12.6. De A15, 103.6. De A17, 6.6. De A27, 115.1 en 112.4. De A28, 59.6. De A30, 16.1. De A31, 32.8. De A58, 161.5. En de A76, 18.9.
8: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
5: Meer racefans hebben vandaag de trein gepakt naar Zandvoort dan vorig jaar op de eerste dag van het Formule 1-weekend. Toen waren het er 33.000, nu 50.000, zegt de NS. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin had verkracht heeft 4 jaar cel gekregen. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is dat zijn vrienden haar ook misbruikten. De jongen die vanmiddag een school in Zweden binnendrong met een zwaard zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde 3 mensen en werd neergeschoten door agenten. En de Britse krant kan 11 miljoen euro verwachten van prins Harry, Elton John en 5 andere beroemdheden. Die hadden geld geëist van de krant omdat hun telefoons gehackt zouden zijn op zoek naar sappige details. Ook zou de krant privédetectives hebben ingeschakeld. Een hoge rechter zag geen bewijs en nu moeten Harry en de anderen de advocaatkosten betalen. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 6:40.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Boeie.
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zo hé.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat die, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2,80 euro. I'm loving.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Er werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Nog een 3-tal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten oponthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten oponthoud.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A59 Zierikzee richting Den Bosch bij hectometerpaal 65,7. En op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
2: Geniet van je weekend met non

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
4: Hup, hup, dames!
3: Waaraan alles wordt getwijfeld.
5: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
3: Behalve aan de liefde.
4: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uit!
3: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei.
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes, hamsteren.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
24: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Al
0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem
1: in, ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Wie was er aan de beurt?
27: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
26: Hit it!
28: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn zesdaagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
1: Sky! Geniet van je weekend!

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
12: De kippiepan. Woordenvol kippenhapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
25: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Daar zit Sophie.
27: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Fred's nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
6: Hup, hup, dames!
5: Waaraan alles wordt getwijfeld.
7: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
5: Behalve aan de liefde.
6: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk!
5: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
9: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay.
10: De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet €66.000 terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kouwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het nieuws op Sky Radio.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
27: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. En de A58 Vlissingenberg op Zoom bij 161,5.
25: Sky! Geniet van je weekend!

0: adresverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor... en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
16: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
17: Kippie.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
23: Mama.
22: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: 30 augustus start de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
28: Of was.
27: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
28: En de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
27: Doneer op kwf.nl.
30: KWF, tegen kanker voor het leven.
32: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
33: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
34: Welkom bij de verfzaak.
33: Nu
0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A28 as richting Zwolle bij hectometerpaal 156,8. En op de A32 Heerenveen-Meppel bij 33,5.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1. Non-stop.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Terug bij TLC. Say yes to the dress. Elke donderdag met Fred van Leer. Beleef de mooiste liefdesverhalen en natuurlijk het moment waarop alles samenkomt. Het vinden van die ene droomjurk. Ga jij binnenkort trouwen? En droom je ook van de perfecte trouwjurk? Bij Sky Radio zou die droom wel eens uit kunnen komen. Deze week maak jij namelijk kans op jouw eigen droomjurk. Ga nu naar skyradio.nl en vertel ons waarom jij die speciale trouwjurk verdient. En wie weet zeg jij straks niet alleen ja tegen je partner, maar ook yes tegen jouw perfecte trouwjurk.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.

0: anders doet.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
4: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
12: Aldi. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.

0: Leverifuurwerken.nl.
1: De hele zomer.
2: Your summer station.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Klusszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die er dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
22: Hup, hup, dames!
21: Waaraan alles wordt getwijfeld.
23: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
21: Behalve aan de liefde.
22: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uit!
21: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
24: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
25: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: 30 augustus start de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
23: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Sky Radio.
0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop,

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je weekend met non-stop greatest.

Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+.

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien, die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je weekend met non-stop.